0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxe resort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
2: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent to the people.
0: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. 2 andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: VRT Radio BNE Live.

beetje spijt. Zo gaat dat dan, hoor ik heel de tijd. Wilde haren raak je nooit echt kwijt. Ook al worden ze grijs, ze horen erbij.

0: Het is 3:00, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt-het-vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt-het-vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nochtans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

getwijfeld aan de liefde. Maar dat is verleden tijd. Want ik heb terug vertrouwen. Ik straal weer al de zon.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
0: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen, mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Bart Leger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven, daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek,

stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt hij, zijde gij Jean-Pierre? Ja, meneer de directeur. En je bent al content? Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt

En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog hier.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn er explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsacties nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aangevallen heeft als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanval, maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm afgekondigd. Over mogelijke schade of slachtoffers is er nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid heeft zo net wel gemeld dat er tenminste 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de ombudsdienst ontvangt gaan over dat onderwerp. In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er in totaal 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen legt uit.
2: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie aan beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers. Dus dat zijn voornamelijk de klachten die wij over de jaren heen blijven ontvangen. En ondertussen gaat dat over een groot aantal.
0: De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers met een leeftijd tot en met 17 jaar, zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 in het voordeel van Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag toch trots op zijn ploeg.
3: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week blijft het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Lode. Radio Bene. Goedemorgen, 8 juni is de dag van het werkplezier. Dat kan raar klinken op maandagochtend, maar onze muziek brengt jou zeker op dreef. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhaag.

Pam pam, leuke opener van Claudio Rogers. Dag van het werkplezier dus. Amuseer jij je op het werk en op welke manier wordt het jou aangenamer gemaakt? Misschien heb je de tofste collega's. Ik ken een bedrijf waar er een looppiste rond het gebouw werd aangelegd. Op die manier kunnen de werknemers 's middags sporten, dan douchen en dan aan het tweede deel van hun shift beginnen. Heb jij een voorbeeld waardoor je meer amuseert op het werk? Vertel het maar via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je berichten sturen.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: De beste evergreens, daar gaan we voor hier bij Radio BNE. Vandaar een schitterende Johnny Cash met Ring of Fire. In het laatste nieuws staat een mooi verslag van het levensfeest voor Martin Prene. En dus geen grote publieke uitvaart. Het was gisteren. 200 vriendinnen kwamen samen in Brasschaat om haar te eren en te vieren op initiatief van enkele boezemvriendinnen, waaronder Bede Meijer en Amarlie Stemmerman. Er werd geluisterd naar teksten, lekker gegeten en veel gedanst. In de schuur waar het plaatsvond weerklonk ook de stem van Martien zelf. Op een oude geluidsopname hoorden 200 vrouwen haar vertellen hoe ze in het leven stond. Positief dus.

0: Abani Beat leek wel gebrabbel van Isaac Cohen en The Alphabeta. En daarmee wonnen ze het Songfestival voor Israël in 78. Even gegoogeld, het refrein bestaat dus uit echte Hebreeuwse woorden. Maar daar hebben ze wat klanken aan toegevoegd, waardoor het een codetaal werd. Maar ook die was te ontcijferen. Ze zongen eigenlijk, ik hou van jou.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Stef Bos.
1: Mooi om te horen hoe Bart Herman opkijkt naar Stef Bos. Welke zanger of zangeres volg jij al je hele leven? Van wie heb je alle albums? Welke stem raakt jou telkens opnieuw? Vanaf vandaag kan je op het Radio Bene-kanaal van VRT Max stemmen voor de Radio Bene Gouden Idolen 500. Meestemmen betekent dat je kans maakt op een DAB Plus radio. En de lijst zelf die krijg je door Vanessa en Lars voorgeschoteld vanaf maandagochtend 15 juni.

Loris P. Het klinkt misschien wat cynisch op maandagochtend, maar het is waar, hè. Vandaag is de dag van het werkplezier. Hou jij van je job en waarom? Het kan ook thuiswerk zijn, hè. Strijken of afstoffen liever met Radio Bene erbij. Stuur je bericht maar door via het Radio Bene kanaal van VRT Max. Anita de Moor en Paul Kiekens genieten van de rust in Benidorm op dit moment. Zijn

Met Stevie Wonder werd het bijna 6:58. Als je stemt voor de Radio BNE Gouden Idolen 500, laat mij dan eens weten wat je drie favorieten zijn geworden. Bij Edwin van de Verre uit Waarschoot is dat onder meer John Fogerty, zie ik. Tof. En ik hoop dat Mireille Mathieu ook in de lijst zal staan. In 98 ging Vanessa Schinitor aan de slag met een liedje van haar. Il a neigé sur Mykonos werd In al mijn dromen.

kandidaat die meedeed aan Eurosong vreesde altijd de commentaar van Marcel van Tilt als die in de jury zat. Ook Els de Schepper kreeg de volle laag. Zij gaf hem in de finale een doosje Imodium cadeau om, ik citeer, de diarree uit zijn mond te stoppen.

jullie al een beetje kennende, denk ik wel dat Barry White in de Radio Bene Gouden Idolen 500 zal gestemd worden. Dat kan je sinds vanmorgen 6 uur doen op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Wie meestemt, maakt kans op een prachtige DAB Plus radio. Zeker doen. De maand juni begon sterk wisselvallig. Goed voor de studenten en de natuur. Maar een zonnige zomerdag zien we natuurlijk ook wel zitten. Staat hij op de kaarten van David of niet? Ik bel hem nu.

0: van Time Bandits duwde onze klok op een aangename manier en ritme naar 7:15. David is ook al wakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Hangt er zomer in de lucht?
1: Deze week niet, maar vanaf het weekend en volgende week wel.
0: Ah, oké. Okay. Dat zien we helemaal zitten. Dus vandaag opnieuw grijze brei, regen...
1: Eerder buien in de namiddag in het westen. Later namiddag ook in het centrum en tegen de vroege avond ook in het oosten. Vaak veel wolken toch wel. Een aantal opklaringen zitten er ook wel in. En dan die buien. Het is zo'n builijn die weer doortrekt. Hè. Dus dat wil zeggen, het is mooi gestructureerd op een lijn. Daarna kan er wel nog regen of vallen of enkele buien. Bij momenten wel, kan het pittig zijn met onweer. En dat verstevigt eigenlijk die buien in de loop van de namiddag. In het westen zijn er al een aantal dan begin van de namiddag. Maar naarmate dat ze het binnenland veroveren, worden ze ook wel wat intenser. En dan in het westen zijn we daar. Dus dan een beetje regen nog na die buienlijn. Maar in het westen wordt het alweer droger. Laat ons zeggen, na 19 of 20 uur, een beetje afhankelijk van waar je woont. En de rest van Vlaanderen, dat zal 22, 23 uur zijn in het oosten, vooraleer het dan daar volledig droog is. Dan volgt een droge nacht. En morgen krijgen we dan weer buien, vooral na een droge start, opnieuw vanaf de middag, de late voormiddag. Op meerdere plaatsen die buien, misschien een donderslag daarin. Met temperaturen die vandaag rond een 21 à 23 graden liggen. Dus dat is dan meteen een van de warmste dagen, of het is niet de warmste dag van de werkweek. Met een wind die matig is. Windkracht 3, aan zee is dat 4. Dat is eerst uit het zuiden, later uit het zuidwesten. En dan vanavond en vannacht opklaringen die dikwijls breed zijn, temperaturen rond 10, 12 graden. En morgen, die buien, maar ook periode met zon. Soms zelfs zonnige perioden om mee te starten op een aantal plaatsen. De maxima gaan wel naar beneden, dat gaat richting 18 graden. Dan, dat blijft zo op 17, 18 graden woensdag en donderdag. Met wisselen tot soms een zwaar bewolkt weer op die dagen en ook buien. Donderdag kan daar nog altijd in zitten. Ook vrijdag zijn er nog een aantal buien. Al is het donderdag en vrijdag denk ik iets minder al dan woensdag het geval is en morgen. En vanaf zaterdag is het dan volledig droog. En dan beginnen we aan een droge periode. De temperaturen gaan de hoogte in. Dat gaat vrijdag al een 20, 21 graden. Dan zitten we zaterdag al rond een 23 à 25. En dan zondag 25 en meer. En dat houden we tussen 25 en 30 graden. Voor de week van 15 juni. Het ziet er naar uit dat we minstens toch op normale temperaturen en wellicht wat hoger kunnen rekenen. Eigenlijk tot vrijwel het eind van de maand dan. Dus geen terugkeer dan naar 17, 18 graden of zo, zoals deze week het geval is. Je hoort me niet zeggen dat het tot het eind van de maand dan droog blijft. Dat is nog iets anders. Maar toch wel veel zachter. En dus de zomer doet dan terug haar intreden, laat ons zeggen, in de loop van het weekend en zeker tegen volgende week. Maar deze week zeker niet.
0: Ja, maar wel mooi vooruitzichten. Dankjewel, tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten en de jonge Rode Duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgeleid. Het Israëlische leger heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, nadat Iran gisteravond een aanval op Israël had uitgevoerd. Ja, Gunter Joosse, wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op het centrum in het westen van Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. En die aanvallen zijn volgens Israël een vergelding voor een raketaanval van Iran op Israël gisteren. Dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuur dat in april is afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël viseerde het daarbij Iran-bondgenoot Hezbollah. En zo net meldt Israël dat er een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht wordt, nadat eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opgemerkt was. En die was afgevuurd door de Houthi-rebellen, ook nog een bondgenoot van Iran.
0: Dankjewel voor het recente overzicht, Gunter. Jens Fransen, Midden-Oosten-expert van onze buitenlandredactie hier. Jens, waarom vuurde Iran zomaar na 2 maanden plots weer raketten af op Iran?
2: Wel, Iran wil zo de impasse van de onderhandelingen doorbreken. Al wekenlang is het wel, dan weer niet, dan weer wel een akkoord volgens de Amerikaanse president Trump. Maar Iran was het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. En Iran geeft nu een duidelijk signaal aan de VS en Israël. Ook na 3 maanden bombardementen durven we nog en kunnen we nog steeds raketten afvuren naar Israël. Met andere woorden, zegt Iran, wil je vrede, wil je een bestand, neem ons dan serieus en ga dan in op onze eisen. Het drijft, kortom, de prijs van de onderhandelingen op.
0: Oké, Jens, dankjewel. Er moet een directe dialoog komen tussen Oekraïne en Rusland. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merz, de Franse president Macron en de Britse premier Starmer gezegd na overleg met de Oekraïnse president Zelensky in Londen. Macron, Merz en Starmer hebben nu een 5-puntenplan gepubliceerd. Daarin vragen ze onder meer een onmiddellijke wapenstilstand en ook dat de Russische tegoeden geblokkeerd zullen blijven tot het einde van de oorlog en tot Rusland Oekraïne vergoed heeft voor alle geleden schade. Intussen zijn bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio op de berichten-app Telegram. Verschillende gebouwen en auto's zouden ook beschadigd zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of die hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de federale ombudsdienst ontvangt gaan daarover. In 2023 ging het om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen probeert de stijging te verklaren.
3: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving, dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
0: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere gemeenten tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen. Maar woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor, terwijl in buurgemeente Sint Maartens-Lathem het gratis is. Gemeenten zijn daar helemaal vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent, Bram Verschuren.
4: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale besturen gaan zien die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
0: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar haar tarieven. De Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt na de dood van de 11-jarige Liana. Die zaak veroorzaakte heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte ook wordt genoemd in verschillende andere zedenzaken, zonder dat hij ooit vervolgd werd. De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Kayapatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen is er al jarenlang spanning. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 4 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat intussen weten dat alle overheidsdiensten werden ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers. Tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk en de penaltyreeks eindigde dan op 4-3 in het voordeel van Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
5: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
0: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cavoli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
6: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cavoli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Het weer dan nog. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat was de opener van het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten weer op te laaien. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Het is 7:08. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. In Antwerpen zijn op de Singel van noord naar zuid 2 rijstroken versperd ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort. Dat komt door een ongeval. Je verliest daar bijna een half uur. Maak er een reddingstrook. Je vertraagt naar Antwerpen op de E17 in Kruisem door een brandend voertuig op de rechte rijstrook. 25 minuten extra daar. File rijden ook naar Brussel op de A12 in Molvertem door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijngaarden en Grimbergen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.

Ik hoor het. Heb jij veel of wie weet alle platen van Tura in huis? Stem hem dan in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Het kan je nog een DAB Plus radio opleveren ook. En de stembus vind je op het Radio BNE kanaal van VRT Max.

0: Manfred Mann tot bijna 7:15. Karen, Christel en Kathleen hebben gisteravond afscheid genomen van hun fans. Na 48 concerten en meer dan 700.000 bezoekers zit die reunieconcertreeks erop voor de originele K3'tjes. Het werd een afscheid vol hits, maar hier en daar vloeide ook een traantje. Is het nu echt voorbij? Dat vroeg VRT Nieuws.
1: Dit was het.
2: Christel zegt dat, maar ik heb al geleerd in het leven,
1: Kathleen,
2: dat je nooit weet. Want er zijn geen plannen. Nee, hoor, ik durf zo niet zeggen nooit meer in het leven, want je weet dan niet wat
1: ik
2: leven
1: het
2: brengt.
1: Wel.
3: Voor altijd jullie K3.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Robert Palmer, de warme stem die ook Some Guys Have All The Luck uitbracht, brengt mij bij het volgende bericht. 8 juni is de dag van het werkplezier en Koen Beekman uit Kemzeke neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft al een flamtaart gebakken voor zijn lieve collega's, schrijft hij. Bedankt voor de foto, ziet er zo lekker uit. En zometeen vermoedelijk een gouden idool van veel Radio Bene luisteraars. Het is Boudewijn de Groot.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
10: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
9: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
10: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
11: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
12: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
14: Immoscoop!
15: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
13: Och, jongens. Dat is wel...

Boudewijn de Groot staat tussen de gouden idolen van Jean Smet, zie ik. Hij stemde vanuit Thailand ook voor Margriet Hermans en Tim Visterin. En wie meestemt op het Radio Benenkanaal van VRT Max kan een mooie DAB+ radio winnen.

0: Siel, een beetje dromerig. Moet kunnen, hè. Zeker op maandagochtend. Het is 7:55. Deze verkeersproblemen vallen op. Vertragen naar Antwerpen op de E17 tussen Kruisem en Deinze. Dat komt door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Reken daar 35 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. En er is hinder op de E403 richting Brugge in Wevelgem. Komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Radio 1.

0: Af van Foxy met een heerlijke basgitaarlijn die je onbewust misschien wel hielp om klaarwakker te worden. Is dat nog niet gelukt? Dan doen we nog een poging met een artiest van bij ons, Willy Sommers.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Radio Bene.

0: De eerste kus van Willy Sommers blijft nazinderen bij veel fans, denk ik. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ik kreeg een weerspreuk van Dirk Verlooy, die bij 8 juni past. Ik citeer. Als het regent op Sint-Medardus, dan regent het 6 weken aan een stuk.
1: Ja, dat is volksweerkunde.
0: Ja.
1: En? Ik geloof daar niet in.
0: Ah, het zal niet zo zijn. Geen 6 weken regen. Nee. Okay.
1: Het zal niet zo zijn. Nee. Nu, de ijsgeiligen, dat is ook volksweerkunde. Dit jaar was het wel juist, dat het net dan fris was. Maar vorig jaar was het dan net heel warm. Dus ja, ik geloof daar niet in. Ik heb dat geërfd van Pien. Die geloofde daar ook niet in. Ik ben door Pien gevormd. Dus de appel is wat op dat vlak niet ver van de boom gevallen. Maar het blijft wel leuk, die spreuken natuurlijk. Ik ken ze ook. Nu, vandaag. Dus die buien die zijn er nu nog niet, maar ze komen wel. En dat zal vooral na de middag zijn. En dan begint het in West-Vlaanderen, ook aan de kust. Hoe meer ze richting binnenland trekken, late namiddag tegen de vroege avond bereiken ze ook het centrum. Hoe intenser ze worden ook, met plaatselijk onweer daarbij. En dan vanavond vroeg komen ze ook in het oosten aan. Tegen dan begint het weer droger te worden, al intussen in het westen. Met temperaturen van 21 tot 23 graden. Dus dat is de warmste dag van de werkweek. Daarna wordt het weer koeler voor de rest van de week. Nu, vanavond en vannacht is het droger, maar toch nog wel ruimte voor een plaatselijke bui. Of een paar plaatselijke buien met opklaringen en wolkenvelden en 10 tot 12 graden. De wind die is vandaag matig. 3 beaufort uit zuid, later zuidwest, aan zee soms 4. En vanavond en vannacht draait die wind naar het zuidwesten tot westen. Verder, meestal is dat een matige wind. Nu naar morgen toe, windkracht 4 in het binnenland, 5 aan zee, rukwinden tot 60, 65 kilometer per uur. En dus ook de buien die opnieuw op gang komen na een droge start. Misschien een donderslag daarin. Ook periode met zon. Vandaag heeft de zon het wat moeilijker. Zon en wolken die afwisselen, maar toch meer bewolking dan zon. Woensdag ook wisselend tot soms zwaar bewolkt. Een aantal buien, donderdag hetzelfde. 17, 18 graden, meer zit er niet in. Op sommige plaatsen misschien maar 16. Vrijdag nog ruimte voor een paar plaatselijke buien. En dan het weekend is droog. Veel zon, hoge temperaturen al, of hogere. Dat gaat al vlotjes richting 4, 25 graden. Dat is wel de eerste keer dat ik dat zie. Gisteren waren ze nog niet zo optimistisch. Ging naar 22, 23 of 24. Dus nog even ter bevestiging. Maar ik zie het toch in meerdere computermodellen. Dus het is in elk geval veelbelovend. Volgende week zomersweer tussen 25 en lokaal 30 graden. Veel zon, wat wolkenvelden, maar niet te veel. Zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. En dan, misschien op het eind van de periode, dan spreken we al over het weekend van 20, 21 juni. Misschien dat er dan weer wat regen of onweer volgt, dat zien we nog wel. Maar in elk geval, dus een terugkeer van de zomer in de loop van het weekend, maar vooral de week van de 15e.
0: Zeg David, 8 juni is ook de dag van het werkplezier. Hoe plezant wordt het bij jou vandaag?
1: Ik heb altijd plezier in mijn werk. Ik ben nog nooit een dag tegen mijn zin gaan werken. Of dat het nu voor het KMI, voor VTM, voor VRT of voor de universiteit is. Ik sta altijd met plezier op en ik ga met plezier werken. Ik kan ook van de rust genieten uiteraard. Maar dus die dag is zeker voor mij dan.
0: Huppakee, fijne dag. Fijne werkdag.
1: Voor jou ook, bye.

Lynn Anderson kreeg hier een Grammy Award voor in 1970. Een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. En over die Rose Garden gesproken. In Vlaanderen hebben we toch wel een paar internationaal bekende rozentuinen. Zeker een bezoek waard van nu tot september.

5 voor 8 werd het al met Debarge. Op het Radio Bene-kanaal van VRT Max wordt er al volop gestemd voor de Radio Bene Gouden Idolen 500 die we volgende week uitzenden. Doris de Kleir uit Kortemark willen er graag deze namen in. Margriet Hermans, Joe Harris en John Tenna. Dankjewel. Zo meteen het nieuws. Na Dana Winner.

0: Schat, zie je eens hier op de Selection website?
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op het WK?
1: Ha, ja. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roens. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. De jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran dus opnieuw opgeleid. Iran en Israël bestoken elkaar met raketten. Gunter Joos, je volgt het al de hele ochtend. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
1: Ja, een klein uur geleden heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. De raketten waren onder andere gericht op 2 militaire basissen in Israël. En in Jeruzalem zijn er zeker 8 ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste sinds het staakt het vuren in april werd afgesproken. Voor Iran was dat een vergelding voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zegt dat het daar Iran-bondgenoot Hezbollah viseert. Israël reageerde vannacht op de Iraanse aanvallen met verschillende raketten op het westen en het centrum van Iran. En daarbij zou een petrochemische fabriek geraakt zijn. De Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan escalatie en dat er opnieuw gepraat moet worden.
0: Dankjewel voor het overzicht, Gunter. Jens Fransen ook aan de lijn, Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Jens, ja, waarom vuurt Iran nu na 2 maanden plots weer raketten af op Israël?
2: Iran weet natuurlijk dat dat militair gezien niet zo'n groot verschil gaat uitmaken. Want Iran weet ook dat Israël sterke luchtafweer heeft en die raketten uit de lucht haalt. Wat doet Iran dan wel? Een duidelijk politiek signaal geven. Wat zegt het? Het wil de impasse doorbreken. Al wekenlang zegt de Amerikaanse president Trump, er gaat een akkoord zijn, er is morgen een akkoord, overmorgen komt er een bestand. Iran zegt nee, wij zijn het daar niet mee eens. En het geeft een signaal, kijk, ook na 3 maanden bombarderen, durven wij nog terugslaan en kunnen wij nog terugslaan met de raketten. Met andere woorden, wil je vrede? President Trump, wil je een bestand in die straat van Hormuz? Luister dan naar ons. Met andere woorden, 1, het doorbreekt de impasse. En 2, het drijft de prijs van de onderhandelingen op.
0: Ja, maar waarom dan precies nu, Jens?
2: De voorbije week zat er al een zeer flinke haar in de boter tussen de bondgenoten Israël en de Verenigde Staten. Waarom? Ja, Israël was bezig met een oorlogscampagne in buurland Libanon. Tegen een bondgenoot van Iran. En dat is belangrijk voor Iran. Iran heeft altijd gezegd, komt er een akkoord, dan moet dat worden meegenomen. Door nu zelf aan te vallen, escaleert het dat conflict en dwingt het eigenlijk Israël om terug te slaan. Maar daarmee weet het ook dat die Israëlische premier Netanyahu dan nog maar eens een zeer kwade telefoon zal krijgen opnieuw vanuit Washington van Trump. En 2, ook pijnlijk voorbij weekend bleek dat Israël Amerikaanse toponderhandelaars bespioneerd heeft, onder vrienden dus. Met andere woorden, Iran escaleert omdat weet dat Israël vandaag de dag eigenlijk alleen maar kan verliezen. Hoogspel van Teheran dus.
0: Oké, Jens, dankjewel. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn nu al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval vond plaats enkele uren na overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij roepen op tot vredesonderhandelingen en benadrukken de nood aan meer luchtafweer voor Oekraïne. Van alle klachten die de federale ombudsman krijgt, gaat het grootste deel over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat dan om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Federaal ombudsman David Balen.
3: Dus daar gaat het meer bepaald om buitenlanders die een tijdelijke verblijfstitel willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit derde landen en personen die een verblijfstitel om humanitaire redenen verkregen hebben bijvoorbeeld. Dus die mensen moeten weken of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
0: In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leerkrachten en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene.
4: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
0: In Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen gewonnen met 49,81% van de stemmen, dat zegt het kiescomité. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapatjan, behaalde ruim 23%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 8 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat weten dat alle overheidsdiensten intussen zijn ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge rode duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge duivels, is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
5: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennis-toernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
6: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de middag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en fris ook. Niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zat vooraan in het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En een klein uur geleden heeft Iran ook laten weten dat er een nieuw salvo raketten is afgevuurd op Israël. Daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten met andere woorden weer op te laaien. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lode. Het is 8:08. Dit zijn de uitzonderlijke verkeersproblemen. Je vertraagt naar Antwerpen op de E17 tussen Kruisem en Deinze. Dat komt door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Reken daar 35 minuten extra. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Halle en Ruisbroek. Verder 25 minuten filegolven tussen Grootbijgaarden en Grimbergen. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Je bent welkom.

Je maandag beginnen met de Hustle, een soort discodans uit de jaren 70. Het kon, hè, met die van Van McCoy. En volgende week gaan we voluit genieten van de Radio Bene Gouden Idolen 500. Tot zondagochtend 9 uur kan je daarvoor stemmen op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Welke artiest of groep raakt jou telkens opnieuw? Dat willen we graag van jou te weten komen. En als je meestemt, maak je kans op een DAB Plus radio. Christine Akkaert uit Brugge heeft net gestemd. Zij wil volgende week graag Margriet Hermans, Gorky en Wim de Kranen horen in de Radio Bene Gouden Idolen 500.

0: Eén van de mooiste uit het repertoire van Rob de Nijs. Zonder jou, het is 7:15. Volgende week zenden we dus aan de hand van jullie stemmen de Radio Bene Gouden Idolen 500 uit. Lars, jij hebt vast veel Gouden Idolen. Pik eens eentje uit.
1: Wel, voor mij is Antoine Domino sowieso een gouden idool. Antoine kreeg de bijnaam Fats, omdat hij zo graag at, met alle gevolgen van dien, qua omvang. Ik heb er veel sympathie voor. En muzikaal was hij na Elvis de best verkopende rocker van de jaren 50. Wij hadden thuis een soort radiobak op vier poten. Je zou het met een beetje fantasie een stereo-installatie kunnen noemen. Sierra of Saba of zo. Met een radio vooraan en van boven een klep met daaronder een pick-up. En een van de weinige singeltjes van mijn ouders was The Big Beat van Fats Domino. Ik heb dat als kind, zoals ze zeggen, grijs gedraaid. Het is geen bekend nummer, nee. Maar ik werd zo vrolijk van die melodie en van dat tempo. The Big Beat keep you rocking in your sleep. Zo ging dat. En zo heb ik dus Fats Domino leren kennen. En dit, Herbert, vind ik zo mooi. Blueberry Hill.

0: Frank en Nancy Sinatra. Vader en dochter samen op laat. En nu zondag vieren we Vaderdag. Velen worstelen vast weer met de vraag, wat zullen we nu weer kopen? Een tip, geen sokken of onderbroeken, maar een DAB Plus radio. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Oh.

The Boys Town Gang. Met dit soort platen lukt het veel beter om klaarmakker te worden. En wat leuk is, je kan ze zelf aanvragen. Met welk lied dat we met z'n allen kunnen meefluiten, wil jij eens wakker worden? Stuur mij een bericht via het Radio Benenkanaal op 14 Max en we maken daar graag een douche.

De baby's tot 8:55. Gisterochtend tussen 10 en 12 was er een mooie zoete inval voor Margriet hier op Radio BNE. Wij waren onderweg naar zee en hebben de hele rit gelachen en bij momenten was het best wel emotioneel. Je kan die uitzending herbeluisteren op het Radio BNE-kanaal van VRT Max.

hou ik van die spreidstand op de muzikale tijdlijn hier bij Radio BNE. Voor Buddy Holly gingen we terug naar 1957. En nu houden we graag halt in 2021 voor een heel bijzonder lied van Mo met op de platenhoes een bierflesje in scherven.

0: gebeurde vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Eind dit jaar komt ze naar Vlaanderen met haar theatertour Mo. Het is maandag, dus er ligt een nieuw album van de week voor jou klaar. Dat is voor straks.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Donna Summer. Een grote naam die we volgende week misschien ook wel zullen horen in de Radio Bene Gouden Idolen 500. Hangt ervan af hoeveel stemmen haar naam krijgt. Als jij meestemt op het Radio Bene kanaal van VRT Max voor jouw idolen, dan maak je kans op een mooie DAB+ radio.

0: Klaar wakker.
1: Album van de week.
2: Deze week kozen we voor Vaya Con Dios, het debuutalbum van Vaya Con Dios uit 88. Wist je dat die band nog altijd meer dan 1 miljoen luisteraars heeft op Spotify? En een van de meest beluisterde liedjes van die plaat is Just a Friend of Mine. Vaya Con Dios.
0: Radio BV, klaar wakker.
1: Album van de week.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het geëscaleerde protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders nu op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Maar wel om te protesteren tegen de acties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer het waterkanon en traangas. Er is een intern onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag, zegt Michel Govaert van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene.
1: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de railschoppers zich mengen tussen de jongeren, sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de railschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
0: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is de populairste dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar verhoogd. In Ieper bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis, nu kost trouwen op zaterdag €50, zegt Schepen van Burgerlijke Zaken Emily Talpen.
2: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat we rekenen een kostprijs aan, ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
0: Hoe het in jouw gemeente zit met de prijzen voor een huwelijk, kan je checken in de app van VRT Nieuws. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval kwam er na een overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen op tot vredesonderhandelingen en zeggen dat er meer luchtafweer nodig is voor Oekraïne. En op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden gevallen na een aardbeving met een kracht van 7,8. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou het gevaar grotendeels voorbij zijn. Droog vanmorgen nog met wolken, vanaf de middagperiode met regen en buien en temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met kans op onweer, niet warmer dan 17 graden dan. En de rest van de week blijft wisselvallig en fris met af en toe een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: Radio Bene.
0: De beste evergreens en veel

0: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: VRT Radio BNE Live.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

0: to-do boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het geëscaleerde protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Nu om te protesteren tegen de acties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer het waterkanon en traangas en er is een intern onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag. De korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene, Michel Govaerts, ziet ook hoe de politie vaker te maken krijgt met jongere criminelen.
1: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevonden.
0: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer geld om er te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Vaak is het een stijging van zo'n €50, maar er zijn ook gemeenten zoals Merchtem en Horebeke die er €150 of meer bij doen. Nathalie De Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
2: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
0: Hoeveel het kost in jouw gemeente om te trouwen kun je vinden in de app van VRT Nieuws. De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoigt. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
3: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
0: En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken kwamen er meer en meer getuigenissen over seksueel geweld dat hij gepleegd heeft. En een 10-tal vrouwen heeft al een klacht tegen hem ingediend. Een van hen is een Belgische die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de Franstalige omroep RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Patrick Bruel is voor het grootste deel afgelast en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. Het weer is meestal droog met wolken, vanaf de middag regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, niet warmer dan 17 graden. En de rest van de week blijft wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Goedemorgen, ook op een druilerige maandag kun je toch gewoon genieten dankzij Radio Bene. Met de allerbeste muziek van vroeger en nu.
6: Radio Bene.

0: andere fantastische artiesten van vroeger en nu. Als je in dit jaar, 1967, de tijd van je leven beleefde, dan vermoed ik dat zij een van jouw gouden idolen zou kunnen zijn. Daarvan draaien wij er volgende week 500 op een rij, elke dag tussen 9 en 4. Laat dat dan misschien ook al meteen een laat Vaderdag cadeau zijn. Want Vaderdag, dat zal voor komende zondag 14 juni.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

spinners met hartkloppingen en slapeloze nachten en een totaal gebrek aan eetlust. Dr. Google wist het ook niet zo goed, maar misschien zijn ze wel gewoon verliefd. Ik zou het niet verder zoeken. We zijn 8 juni. Het was op 8 juni 1786 dat New Yorkers voor het eerst een ijsje konden kopen. Ene Mr. Hall had het gat in de markt ontdekt en hij maakte vanaf dan volop reclame.

0: Gisteren.
1: Maxime met een popsong die zo uit de 80's lijkt te zijn weggelopen. Gisteren. Muziek van Paul McCartney nu, maar dan gezongen door Mary Hopkin. Klein wist je dat je met betrekking tot Liverpool, thuisbasis van Macca, op 8 juni 1829 kreeg Liverpool als tweede Britse stad een eigen zwembad. Misschien dat Paul zijn overgrootouders daar nog gaan zwemmen zijn.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Het mooiste liedje van het Eurovisie Songfestival van 1987 kreeg 0 punten, want het werd gezongen door de adembenemende gastvrouw van de avond, Victor Laszlo. Deed dus niet mee aan de wedstrijd. Twee jonge idolen uit de lage landen nu, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Iedereen verschijnt in je leven met een reden. En ook al blijven de mensen niet voor altijd, je moet dankbaar zijn om wat er is geweest. Daarover gaat Tranen van Goud.
1: Ik tel de

0: Evelyn King, het levende bewijs dat je maar beter zingend naar je werk gaat. En daar vooral blijft zingen ook, want ze werkte als schoonmaakster in de studio's van Gamble & Huff. En daar werd ze ontdekt door een producer. Haar bijnaam was op dat moment Bubbles, maar daar maakte ze zelf champagne van. Een sprankelende artieste was geboren, Evelyn Champagne King. Daarnet al een eerste ode gedraaid aan vaders met papa van Stef Bos. Dit is er ook eentje in de aanloop naar Vaderdag dit weekend. Niels William en Frank Dingenen. Dat goed gevoel.
1: Jij leek een vogel voor de kat. Een ondeugend moeilijk kind.

Voor wie niet zo goed is met woorden, maar toch al een kaart heeft gekocht voor Vaderdag. Wat schrijf je daar in godsnaam op? Wel, ik heb hier toch wel wat goede zinnen gehoord. Pa, jij bent aardig en rechtvaardig. Jij hebt zoveel voor mij gedaan. Jij zegt veel met weinig woorden. Jij doet veel met één gebaar. Of je praat eens met je vader over zijn muzikale idolen. Kun je samen stemmen voor de artiesten die je thuis in de platenkast hebt staan of die vroeger aan de muur hingen? Stemmen kan vanaf vandaag tot en met zondagochtend via het Radio Beni-kanaal op VRT Max.

0: stel dat we zouden moeten stemmen voor de beste songs uit 1964, dan stond dit in mijn top 3. The Zombies, She's Not There. Volgende week dus allemaal gouden idolen tussen 9 en 4 hier op Radio Bene. Herbert, klaar, wakker als je bent. Jij kiest voor een artiest uit Spanje, Julio Iglesias. Waarom?
1: Wel, mijn eerste herinneringen aan Julio Iglesias die gaan terug naar mijn kindertijd. Op hoogdagen werden we bij onze grootouders verwacht met de hele familie voor ossetong in Madeira, saus met kroketten en zo. En daar werd dan de muziek van Iglesias opgezet. Niemand stoorde zich daaraan. Iedereen vond dat goed. Er werd gedanst, enzovoort. Zijn stem lokt bij heel veel generaties een aparte, zwoele, zomerse sfeer op, wereldwijd. En in de serie The Crown werd zelfs muziek van hem gebruikt, omdat Diana een grote fan van hem zou geweest zijn. Nu, het was meer dan zijn stem alleen, zijn charme en de magnifieke arrangementen in heel veel van zijn producties. Hij heeft ons prachtige evergreens cadeau gedaan, waaronder Hey, een lied waarvan ik op vraag van Lindsay een Vlaamse versie heb geschreven. En die hebben we dan opgenomen voor haar duettenalbum samen.
2: De tijd van je leven. Radio Bene, gewoon genieten.

0: Julio Iglesias, een idool van Radio BNN collega Herbert Verhagen. En het toeval wil dat Julio vanavond ook de hoofdgast is, zeg maar, in Radio BNN Goedgezind. Je hoort hem 12 keer zingen, ook een paar keer in duet. Onder andere met Diana Ross, Dolly Parton en Willie Nelson.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Louis Armstrong, een gouden idool van al wie op zondagavond luistert naar Radio Bene, The Red Pack. Wanneer de wereld ook echt iets mooier en iets milder is dan dat die vaak is. Bing Crosby hoor je daar ook vaak. En vandaag, exact 84 jaar geleden, nam Bing zijn versie op van Silent Night. Dat gebeurde een week nadat hij White Christmas had ingezongen, wat nog altijd de meest verkochte kerstsingle aller tijden is. Alle inspanningen van Mariah Carey ten spijt.

Milo, een Vlaming met een hart voor en een huis in Amerika. Maar de komende weken en maanden vooral in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland te vinden. Want hij is op tournee Unplugged, zo hoor ik hem het liefst. Ik sprak daarnet de naam van Mariah Carey al uit toen ik het over kersthits had. Mariah staat gelijk aan All I Want for Christmas, maar ze had ook een wereldhit met Without You. En weet je wie dat liedje bij ons gezongen heeft? Jo van Lee.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immo's Koopman.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
11: Info in voorwaarden op carglass.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Goh, maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een stalbrand. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens in veiligheid te brengen, zegt burgemeester Peter Reekmans.
1: Gelukkig heeft de stal twee compartimenten. Eén compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Eén compartiment is volledig verloren door de brand en door de rookontwikkeling. Dus er zijn sowieso 1500 varkens overleden. En dan zijn er nog 1500 varkens die men nu probeert te redden. Die redding wordt nu opgezet. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op één vrachtwagen 200 varkens kunnen.
0: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoekt. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijf een terrein van 30 hectare groot. En het is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er één kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
0: De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken kwamen er meer en meer getuigenissen over seksueel geweld dat hij pleegde. En een tiental vrouwen heeft al klachten ingediend tegen hem. Een van hen is een Belgische die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de Franstalige omroep RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Patrick Bruel is voor het grootste deel afgelast en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël opnieuw met elkaar met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds de gevechtspauze van april. Voor Iran zijn de aanvallen een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten zijn onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de aanvallen, zegt correspondent Lennart Swolfs.
3: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
0: En NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of Russische drone zou zijn. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. Het weer is meestal droog met wolken. Vanaf de namiddag regen en maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Vanessa van

verliefd, zeg het met bloemen en dan nog het liefst met rode rozen. Daar doe je volgens Freddy Brek nooit verkeerd mee. Zeer fijn dat je voor Radio BNE kiest op deze maandag 8 juni, de dag waarop het boek 1984 van George Orwell verscheen in 1949. Het was wachten tot 8 juni van 1984 tot homoseksualiteit uit het Australische strafrecht werd gehaald. Tenminste in New South Wales. Tijd voor een progressieve wind.

Is Andy Williams voor jou de beste zanger aller tijden? Stem hem dan in de lijst van 500 gouden idolen via VRT Max. Volgende week hoor je de 500 populairste artiesten. En je moet geen hartverscheurende keuze maken tussen de hits van jouw favoriete artiest. We hebben genoeg aan de naam. Zo hoor je geen enkele artiest twee keer. Maar kunnen we echt 500 idolen een podium bieden? Mag Lilian daar ook bij? Van mij wel. Geen

0: stem haalt. Kijk, de Beatles, dat is iets anders. Ik sluit niet uit dat Paul McCartney en John Lennon ook solo op veel bijval kunnen rekenen. Dadelijk toch het viertal nog eens.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.

Here comes the sun. Dat spreken weermodellen toch tegen, maar na regen komt altijd zonneschijn. En ik voorspel een heel hoge notering voor de Beatles in de Radio Beni Gouden Idolen 500 volgende week. Stemmen kan je in DAB Plus Radio opleveren. En volgende week delen we er ook weer uit. Dus luisteren en stemmen is een win-win op Radio Beni. Ik weet je

klassieke muziek van Saint-Saëns die het tot in de Europese hitlijsten schopte. Strafwerk van Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Wat je niet in woorden kunt uitdrukken, kun je altijd nog zeggen met muziek. Luc Steno gebruikt muziek om zijn gevoelens van zich af te zingen. Of die nu blij, bang, boos of triest is.

Ik mis je elke dag een beetje meer. Weet je wat ik mis? De hoogdagen van het Eurovisie Songfestival. Toen het echt nog om de muziek ging en niet om de act of het shock-effect en zo. Toen er nog live muziek werd gespeeld, het liefst door een groot orkest. En toen er nog liedjes passeerden die je daarna gewoon op de radio kon draaien. Zoals dit van de Olsen Brothers.

0: Luister. Horito? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

Nog op zoek naar gouden idolen? Mr. Elton John, samen met Mr. George Michael. K3 Originals hebben ondertussen afscheid genomen van het publiek. Het was pure nostalgie, het was feest, het was top. En even gaan ze ook hieraan nooit vergeten. Dat is nu wel helemaal zeker.

zijn droom bestellen bij Mr. Sandman. Een droom van een man. Die zijn bij de meeste bubwinkels helaas compleet uit voorraad. Je kunt misschien wel al zonnecrème bestellen. Tegen dat het echt zomer wordt, kun je de ideale man begroeten met van die sexy sproetjes. Ja, ja.

natuurlijk ook de gouden idolen. Stemmen doe je via het Radio BNN-kanaal op VRT Max. Dadelijk de muzikale favorieten van de leden van Appel Senioren Brugge. En daarna is er hier gele paprikasoep, gevolgd door Zweedse balletjes of Caesar salad. Fijne middag.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Buschauffeurs van de lijn krijgen tot 3 lichte verkeersovertredingen per jaar terugbetaald van hun werkgever. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt na enkele klachten van seksueel geweld. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord dat in het Nieuwsblad staat. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Bus- en tramchauffeurs moeten tienduizenden kilometers afleggen in soms complexe omstandigheden. Daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
0: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes gaat terugbetalen. De lijn zou beter meer opleiding geven aan chauffeurs die in de fout gaan, zegt woordvoerder Roel de Kleen.
2: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zal worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
0: In Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een zware stalbrand. Het vuur is intussen onder controle, de brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens die er nog zijn in veiligheid te brengen, zegt burgemeester Peter Reekmans.
3: Gelukkig heeft de stal 2 compartimenten. 1 compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op 1 vrachtwagen 200 varkens kunnen.
0: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel, bekend van hits zoals Casser la Voix, opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem ingediend zijn over verkrachting en seksueel geweld. En ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
4: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
0: De Amerikaanse president Trump vraagt via sociale media dat Iran en Israël ophouden met elkaar aan te vallen. Iran startte gisteravond nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds de gevechtspauze van april, als vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten waren onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten, zegt correspondent Lennart Swolfs, die er is.
5: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. En ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
0: Israël reageerde ook al met zeker 3 vergeldingsaanvallen op Iran. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt hun vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar Seattle. In het noordwesten van de VS is dat. Goed voor een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels in Seattle aan hun WK. Egypte is dan de eerste tegenstander. Het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig met buien en nog 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en toch vrij fris voor de tijd van het jaar. Dit nieuws begon bij de lijn. Buschauffeurs zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt dat een slecht idee. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
8: Een heel goede middag. Ik ben Paul Braat, ondervoorzitter van Apple Senioren Brugge. Het is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van Apple computers uit Brugge en omstreken. Onze vereniging is voor iedereen toegankelijk als je de leeftijd van 50 jaar bereikt hebt. Omdat het ook voor senioren belangrijk is om mee te zijn met de digitale snelweg, organiseren we elke tweede vrijdag van de maand een ledenvergadering. Onze leden kunnen hun kennis vergroten, zodat ze vlot kunnen werken met Apple-toestellen en de bijhorende software. Deze middag kozen we met het bestuur van Apple Senioren Brugge onze favoriete liedjes. In Radio BNE, u vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
7: Radio BNE.
6: De tijd van je leven.
7: U vraagt. Wij draaien.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Radio Beenik. U vraagt.
6: U vraagt.
5: Wij draaien.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14,990, voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is me. We gaan wel je elektrisch installeren,

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me

Nu kwek ik zwins en kwek ik schapen. Ik stik een keuns in het hondenkot. Ik zaai mijn pelouse van mijn

0: Deze week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
0: Radio Bene. U vraagt. Wij draaien.

0: Wij draaien.
1: Namens Appelseniorenbrugge dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog.
2: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
3: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: 8, wij draaien.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Buschauffeurs van de lijn krijgen tot 3 lichte verkeersovertredingen per jaar terugbetaald van hun werkgever. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt na enkele klachten van seksueel geweld. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord dat in het nieuwsblad staat. Bus- en tramchauffeurs moeten tienduizenden kilometers afleggen in soms complexe omstandigheden. Daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
0: Volgens verkeersinstituut Vias is het terugbetalen van verkeersboetes een slecht signaal. Boetes dienen om het gedrag van mensen die in de fout gaan te veranderen, zegt Stef Willems daarover.
2: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertredingen tot zelfs 10 km per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat nog altijd het meest faire systeem is, dat die ook de overtreding betaalt.
0: Een man van 52 is veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar en hij moet ook 1 jaar een enkelband dragen voor een dodelijk ongeval in Deurne 2 jaar geleden. Na de voetbalmatch Antwerp-Beerschot reed hij dronken een voetganger dood. Zijn snelheid was op dat moment minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij ook last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kan geraken, zegt zijn advocaat Chris Luiks.
3: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen en dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
0: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel, bekend van hits zoals Casser la Voix, opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem ingediend zijn over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
4: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
0: De Amerikaanse president Trump vraagt via sociale media aan Iran en Israël om te stoppen met elkaar aan te vallen. Jens Franse, Iran en Israël blijven elkaar bestoken, ook al wil Trump dat ze stoppen.
5: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd, zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld. Meegeven nog, zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
0: En de Rode Duivels vertrekken straks naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt hun vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar Seattle in het noordwesten van de VS. Goed voor een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Duivels dan aan hun WK. Egypte is dan de eerste tegenstander. blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met ook opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. Dit nieuws begon bij de lijn. Buschauffeurs zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. Verkeersinstituut Vias vindt dat een fout signaal. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is de weg vrijgemaakt. Iets voor Deinzen. Het is wel nog altijd een half uur file rijden vanaf Waregem. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 10 minuten file tussen de afritten van de E17 en Temse. Door een ongeval is de rechte rijstrook daar versperd. 10 minuten erbij naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Barreel en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel moet je ook aanschuiven. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout.
7: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
0: Lars de Grote.

Son of a Gun, The Carpenters, Jambalaya on the Bayou. Op donderdag 25 juni komen er twee iconische groepen naar Antwerpen. Op dezelfde avond in dezelfde zaal. The Four Tops en The Temptations in de Koningin Elisabethzaal. Dat is vlak naast het station. En, let goed op, dankzij Radio Bene kan je er gratis naartoe. Probeer straks je vrijkaarten te pakken te krijgen voor The Temptations en The Four Tops in Antwerpen. En geniet op donderdag 25 juni met volle teugen van al die evergreens. Een bijzonder goedemiddag.

Paul Jan over de echte warmte bij mensen die soms niet genoeg geld hebben om zich op een deftige manier te verwarmen. Love of the common people. En dan nu het betere, meer stemmige gerief uit de jaren 60.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren

Linda Ronstadt, It's So Easy. Het is zo gemakkelijk om verliefd te worden. En om te genieten van de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Daar heb je Radio BNE voor. Dit is de dochter van Margriet, Céline.

0: sober. Polanka, a steel guitar and a glass of wine. Er komt 10 minuten bij naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de E34 moet je vertragen voorbij Moerbeke. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is de weg nu vrijgemaakt, iets voor Deinze. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je nog vertragen tussen de afrit van de E17 en Temse. Maar ook daar is de weg nu vrijgemaakt.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.
3: De

Soleil, Soleil, middle of the road. Het is nog ver af, maar bon, beter te vroeg gezegd dan te laat. Op zondag 4 april 2027 staat er weer een Italiaans fenomeen op het podium van Force Nationaal. 4 april 2027. Zijn naam is Eros Ramazzotti.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat mozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Ik heb hier nog een speciale datum aangeduid op de muziekkalender van de topcollectie. Met name 8 juni 1966. Dat is de dag waarop er weer een nieuwe single van Elvis Presley verscheen. Het was zijn versie van een classic van midden jaren 40, Love Letters. Dat nummer is in heel veel jasjes verschenen. Maar dat van Elvis is toch een van de beste. Love Letters. Vandaag, net 60 jaar geleden, voor het eerst te lezen en voor het eerst te horen. Love.

Mario Struijs is een grote fan van Kool & The Gang. Dat laat hij net weten via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Een grote fan sinds hij die mannen toevallig live zag in een klein zaaltje ergens in de buurt van Miami. Eind jaren 80. Joanna, I love you. Dankjewel voor je berichtje, Mario. Ze kijken

0: Nog eens een echt exemplaar op vinyl, weet je, op 45 toeren. Is ondertussen ook al redelijk zeldzaam, dat singeltje. But He's Reading and Sunday Morning op deze maandagmiddag. Niet zomaar, want het is vandaag net 35 jaar geleden dat ze gestorven is. Bertie's is 56 jaar geworden.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14-nieuws met Sophie Verbrugge. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. De nieuwe regels vervangen de provinciale regelingen die niet overal streng waren. De vakbonden zijn tevreden met de afgesproken maatregelen, zegt Stan Reussen van de Socialistische Vakbond.
1: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat u inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, u wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
0: Verkeersinstituut FIAS vindt het terugbetalen van verkeersboetes een verkeerd signaal. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en ook nog vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een afgesproken gevechtspauze. En de Amerikaanse president Trump had aan beide landen ook gevraagd alle aanvallen onmiddellijk te stoppen. In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. Het is de eerste keer dat een paus dat doet. De paus, die 6 dagen in Spanje is, sprak zich opnieuw sterk uit tegen de verdeeldheid binnen de samenleving en tegen de vele oorlogen in de wereld. Hij noemde de toenemende bewapening in Europa ook zorgwekkend. Volgens de paus moeten de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd boven alles staan. En daarom is het volgens hem ook belangrijk om migranten respectvol te ontvangen en niet te discrimineren. Later deze week bezoekt paus Leo ook nog de Canarische eilanden, een belangrijke aankomstplek voor migranten in Europa. En de Rode Duivels zijn zo net op de luchthaven van Zaventem vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten. Daar zal België zijn basiskamp hebben tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jori Liever Tielemans.
2: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede, hechte groep. En dat is wel belangrijk.
0: De Duivels zullen 12 uur onderweg zijn naar de VS. Volgende week maandag beginnen ze eraan met de eerste wedstrijd tegen Egypte. Het is bewolkt met buien vanaf het westen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout.
4: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
5: Lars de Grote.

0: Jonathan, die kan perfect ook een van die gouden idolen van volgende week zijn. We hebben er 500 nodig. 500 idolen die volgens jou een plekje in de spotlights verdienen. En een plekje in onze Radio Bene Gouden Idolen 500. Jouw keuze is sinds vandaag welkom op ons Radio Bene kanaal op VRT Max. En vanaf volgende week maandag komen ze dan stuk voor stuk langs. Van maandag tot en met vrijdag. Telkens van 9 tot 4.
1: Nou,

0: filmmuziek van exact 40 jaar geleden. Berlin, Take My Breath Away. Vanessa van Hoven, wij zoeken 500 gouden idolen tegen volgende week. En jij gaat er ook elke dag eentje voorstellen, bij mij of bij Herbert. Hoe wil je beginnen?
1: Goh, eerst en vooral bedankt dat ik er 5 mag kiezen deze week. 5 is nog bijzonder weinig. Maar dan ga ik om te beginnen toch voor Frank Sinatra. We mogen er 500 draaien volgende week. 500 gouden idolen op rij. Die zullen stuk voor stuk zeer waardevol zijn. Daar twijfelt niemand aan. Maar van die 500 is er maar één die officieel de bijnaam The Voice heeft gekregen. En dat is Frank Sinatra. Wat kan ik daar nog over zeggen dat nog niet al 1000 keer gezegd is? Het belang van die man kan niet worden overschat. Dat was het eerste grote idool van de planeet. Tot het moment dat Sinatra begon te zingen, wilden zangers heel graag optreden met een big band. En toen kwam Sinatra en toen wilden alle big bands werken met en schrijven voor hem. Dat was een wereldster, een man met zoveel charisma. Een prachtige stem die zingt alsof het niks is. Alsof het zo simpel is als ademhalen. Die frasering, die timing is nooit geëvenaard. In mijn oren dan toch. En als ik er dan eentje mag kiezen van Sinatra, doe dan toch maar Nice and Easy.

0: volgende week, nieuw, op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat hij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vindt de vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan af. Geboxd.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Kissie! Keno, dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
17: Gelukzakken?
16: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
17: Ah, chansaars.
16: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
19: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
19: Immoscoopman!
2: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
18: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
2: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
18: Ja.
2: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop.

Zelfvertrouwen en veerkracht, dat heeft een mens nodig volgens Curtis Mayfield. Move on up. En de muzikale compagnon die je verwendt met de ene evergreen naar de andere, dat heb je ook nodig. Radio BNE dus. Denk eraan, straks kan je vrije kaarten winnen voor een dubbel concert van twee iconische groepen uit de wonderwereld van de soul. The Temptations en The Four Tops. Die komen naar Antwerpen en jij kan erbij zijn met onze groeten.

0: Anne-Christine, ik leef voor jou. Ik heb een beetje verkeersinfo voor jou. Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenringen rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Het leven zoals het was, 45 jaar geleden. Hij ging werken met de morning train en zij bleef thuis om braaf te wachten tot hij terugkwam. Sheena Easton.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Bryan Ferry, Don't Stop the Dance. Ik zie dat er ondertussen al gestemd is voor Bryan Ferry. En ook voor zijn groep Roxy Music. Dat kan ook natuurlijk. Dus laat maar komen, jouw bijdrage voor de Radio BNE Gouden Idolen 500 van volgende week. Je kan stemmen op ons Radio BNE kanaal op VRT Max. Dankjewel hoor.
1: Parfois je pense à toi, dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait

Dana Winner, Westenwind. Er is een nieuwe aflevering van de podcast Mens, erger je niet. Deze keer met comedian Bas Birker. En een van de grote ergernissen van Bas, dat is het feit dat de Belgen niet kunnen ritsen in het verkeer. Nou, ik vind nu zelf dat het meer en meer begint mee te vallen. Maar goed, over deze en andere ergernissen van Bas Birker, één adres, Mens, erger je niet. De podcast op VRT Max.

0: Cliff Richard, hij zei salut en de kost tegen de jongens, want hij had een lief gevonden. Goodbye Sam, hello Samantha. Laat ons maar vooral samen blijven voor meer Evergreens.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor een verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Eén van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. Persrechter Amelie van Bellegem legt uit wat er is beslist.
1: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van 1200 euro.
0: De man die de verkrachting filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. In het Midden-Oosten is Israël gestopt met zijn aanvallen op Iran op verzoek van de Amerikaanse president Trump, zo wordt gezegd in Israëlische media. Iran had een uur geleden ook al gezegd te stoppen met de aanvallen op Israël als Israël Libanon niet meer aanvalt. En voorlopig lijkt er dus een einde te komen aan de aanvallen over en weer. 6 Belgische vrouwelijke topatleten die krijgen een straatplein of dreef met hun naam aan de Heizel in Brussel. Dat zijn Nafi Thiam, Lea Bayekula, Olivia Borlé, Hanna Marie, Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo. Elodie Ouedraogo, Borlé, Marie en Gevaert vormden samen de 4x100 meter estafetteploeg die in 2008 in Peking goud haalde. Rolstoelatlete Bayekula is zowel wereld- als paralympische kampioene en Thiam behoort tot de absolute wereldtop in de zevenkamp. De stad Brussel wil zo vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. De nieuwe straatnamen komen in het toekomstige sportpark aan de Heizel dat tegen 2030 klaar moet zijn. En de Rode Duivels zijn vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jurie Tielemans.
2: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
0: De Duivels zijn 12 uur onderweg naar de VS. Een lange reis die in het teken staat van ontspanning.
2: Een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook. Dus een beetje van alles.
0: Volgende week maandag beginnen de Duivels aan hun WK tegen Egypte. Het is bewolkt met af en toe wat zon en er zijn ook buien op komst vanaf het westen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig weer met buien bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E40 van Brussel naar Gent is er nu in Aalst hinders door een obstakel.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

0: God's sakes, turn around.
1: Een gebroken man, Kenny Rogers. Hij probeerde zijn vrouw tegen te houden, maar hij faalde. Ruby, don't take your love to town.

Madonna, Papa Don't Preach. Probeer misschien eens een lijstje samen te stellen met je favoriete evergreens en bezorg het ons. Dan spelen wij speciaal voor jou op verzoek in U Vraagt Wij Draaien. Voor jou en voor je vrienden van de sportclub, de buren of de collega's. Je lijstje is welkom op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En morgen hoor je de keuze van Ferm Gerdingen. Morgenmiddag tussen 12 en 1.

0: Fancy C, I'm not in love. Oké, maar je maakt wel kans op vrijkaarten voor The Temptations en The Four Tops in Antwerpen. Dat is voor zo dadelijk.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.

The Miami Sound Machine, Bad Boy. Op donderdag 25 juni komen er veel boys uit de wonderenwereld van de soulmuziek naar Antwerpen. Twee iconische groepen, The Four Tops en The Temptations. Denk aan grote hits zoals Papa Was a Rolling Stone, Treat Her Like a Lady, Baby I Need Your Lovin', Bernadette, It's the Same Old Song, I Can't Help Myself, enzovoort. De ene evergreen na de andere. Natuurlijk wil je er ook bij zijn. Het concert vindt plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, vlak naast het station. En deze week kan je elke dag je duo-ticket verdienen. Ik laat je één bepaalde evergreen horen. Jammer genoeg is ons exemplaar behoorlijk versleten. Geef me de naam van die evergreen en doe dat met een berichtje via de reageerknop van onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dus, wat is de titel van dit nummer hier?

0: Martha Reeves-Ender van Dallas, Dancing in the Streets. Hoe is het in de street? Wel, op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Pascal Desbranche. Sylvain Moerman geniet er elke keer van als we tussendoor eens afzakken naar de jaren 50. Dat heeft hij net laten weten via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Sylvain is vooral een grote liefhebber van de rockers van toen. En hij is niet de enige. Bij deze, recht uit 1959, Buddy Holly.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.

I feel fine, dat zal wel. Maywood, die dames hebben iets met Rio de Janeiro. En The Temptations and the Four Tops, die jongens worden dan weer in Antwerpen verwacht. Op donderdag 25 juni. Carla Jacobs is de nieuwe eigenares van onze tickets voor dat dubbelconcert. Heb je naast het net gevist? Niks van aantrekken. Morgen doen we dat nog eens over. Overmorgen ook. En donderdag en vrijdag. Dat komt helemaal goed. En dit hier is het nummer dat we zochten. The Temptations and My Girl.

dit gaan ze natuurlijk ook spelen op donderdag 25 juni in Antwerpen. The Temptations en My Girl. Trouwens, vertel het niet verder. Via Facebook kan je ook aan vrijkaarten geraken. Er staat een linkje bij VRT Radio Bene.

De Commodores. I'm easy like a Monday afternoon. Straks Radio Bene Goedgezind zonder Vanessa, maar wel met heel veel Julio Iglesias, de artiest van de dag. Fijne dag. Tot morgen. Radio.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor een verkrachting. En hij moet ook een boete van 1200 euro betalen. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. De man die filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. Trouwen is opnieuw populair. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is zelfs in lange tijd niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. In 2025 trouwden zo'n 32.200 koppels. Dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor. En dat is het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding opnieuw meer getrouwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
1: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding, als ze een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
0: Meer over ons onderzoek naar huwelijken kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Paus Leo roept de Spaanse bisschoppen op om te luisteren naar de slachtoffers van misbruik binnen de kerk en om hen ook een vorm van herstel aan te bieden. In Spanje kwam de omvang van het misbruik pas laat naar buiten na onderzoek van de media en een rapport van de Spaanse ombudsman. Er zouden in Spanje 100.000 slachtoffers zijn. De paus zou met enkele van hen gepraat hebben tijdens zijn... zou willen praten met enkele van hen tijdens zijn 6-daags bezoek aan Spanje, maar daar is wel nog geen bevestiging van. En de Rode Duivels zitten in het vliegtuig onderweg naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Ze gaan naar hun basiskamp in Seattle. Het is daar 9 uur vroeger dan hier bij ons en dat wordt wel even aanpassen, zei aanvoerder Jori Tielemans voor het vertrek.
2: De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen en daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan. Iedereen is alles is positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
0: De Rode Duivels landen rond 3 uur plaatselijke tijd in Seattle. Dan is het hier middernacht. En meteen na hun landing staat er al een training op het programma. Volgende week maandag spelen de Duivels dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het is bewolkt met af en toe wat zon en ook kans op een bui. Morgen start nog droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en toch ook wel vrij fris voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, goed gezind.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw protesteren honderden mensen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De Vlaamse overheid wil overheidsdiensten opnieuw bereikbaarder maken en trouwen is opnieuw populairder. In Brussel zijn meer dan 500 betogers opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Dries Hieroeg, jij bent op dit moment voor het Justitiepaleis in Brussel. Wat zie je daar nu?
1: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
0: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten, net omdat de man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikte omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk had. Eind deze maand kent hij zijn straf. Het federaal parket heeft een minnelijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met kantoren in ons land. De twee banken betalen samen meer dan 175 miljoen euro, zodat er geen proces komt. Het onderzoek ging onder meer over illegale bankactiviteiten. En er waren huiszoekingen in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek en ook in Borgerhout. Door de minnelijke schikking komt er dus geen rechtszaak en dus ook geen veroordeling voor de banken. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een schikking als voordeel heeft dat er een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke regeling is. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten opnieuw beter bereikbaar worden via de telefoon. Of dat je er kan langsgaan aan een loket. Dat de overheid heeft daarover een nieuw dienstverleningscharter goedgekeurd. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat vaak alleen nog maar online doen. Maar daardoor kunnen veel mensen met hun vragen niet meer bij de overheid terecht, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
2: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dat is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook weer heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
0: Trouwen is ook opnieuw populair. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is zelfs in lange tijd niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. In 2025 trouwden zo'n 32.200 koppels en dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor. En dat is ook het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding opnieuw meer getrouwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
3: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. Dat is een tweede reden. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
0: Meer over ons onderzoek naar huwelijken kan je vinden in de app van VRT Nieuws. In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beide landen. Voor Iran is een belangrijke voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen van de afgelopen uren zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. Een ex-Rode Duivel, Divock Origi, stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op zijn Instagram. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België en hij scoorde 3 keer. En Origi maakte ook deel uit van de ploeg van de Rode Duivels die brons wonnen op het EK in 2016. Op dat EK maakte hij 2 invalbeurten. Op clubniveau speelde hij bij Liverpool en won hij onder andere de Champions League en de Engelse landstitel. Origi zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Vanavond is er nog kans op enkele buien, vooral in het oosten. Daarna droger bij temperaturen vannacht tussen de 8 en de 12 graden. Morgen start ook droog met enkele opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui bij 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is opnieuw protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Meer dan 500 betogers zijn aanwezig en er zijn ook opnieuw elektrische steps in brand gestoken. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE, goed gezind.

vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
6: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
6: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
5: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
6: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1.000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1.000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1.000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
14: Info in voorwaarden op carglass.be.
15: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: ja, schat, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
1: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
0: Met €350 inruilkorting.
1: En dat kunnen we alle matchen zien.
0: Met al onze vrienden.
1: Ja, dat scoren, hè.
0: Het zal nog niet zijn. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Peugeot. Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw komen meer dan 2000 betogers samen in Brussel om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En de website MyPension geeft al wat meer duidelijkheid over wat de pensioenhervorming voor jou betekent. In Brussel protesteren 2500 betogers opnieuw tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Nu verloopt de betoging vrij rustig, al zijn er ook wel elektrische steps in brand gestoken. De woede over de besparingen in het onderwijs blijft dus groot. Sommige scholen in Wallonië zijn dicht, andere niet. Het beeld is echt heel wisselend, vertelt onze onderwijsexperte Brigitte Vermeers.
1: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven, vertelt deze vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar oud.
2: Sinds 29 mei hebben wij bericht gekregen dat er geen examens plaatsvinden, maar mijn kinderen zitten eigenlijk al sinds 24 april, de start van de lentevakantie, thuis.
1: Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
0: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten, net omdat die man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikt omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk heeft. Eind deze maand kent hij zijn straf. Het parket van Antwerpen is ook een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontig en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte en deed aangifte bij de politie en de lijn kreeg intussen ook al een klacht binnen. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. De wielrenner van 16 die gisteren tijdens een koers door de achteruit van een auto vloog, heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Het ongeluk gebeurde tijdens een wedstrijd in Borgloon in Limburg. Een auto raakte vast op het parcours en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner kon hem in een afdaling niet meer ontwijken en reed tegen 70 km per uur tegen de auto. Het had erger kunnen aflopen, zegt Pieter van Schelvergem van de koersorganisatie.
3: Zijn aangezicht staat vol met schaafwonden van het glas en zo. En zijn schouder is ook geraakt. Maar al bij al stelt hij het goed. Mentaal is het wel een hele slag dat hem heeft. Want de politie zei ook, als hij op de auto, op de omlijsting was gereden, ja, dan had het misschien een dodelijke afloop kunnen zijn.
0: Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Vertelt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
4: Momenteel vindt de burger daar nog geen antwoord voor zijn specifieke situatie, maar de komende weken en maanden gaan we dat stelselmatig aanvullen, zodat hij daar te weten kan komen wat is mijn vroegste pensioendatum, ga ik een malus hebben. Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden en in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag wanneer kan ik op pensioen gaan en het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
0: In een stad in het zuidwesten van Duitsland zit een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen in totaal, zonder stroom. Dat komt door een brand in een transformatorstation. De netbeheerder denkt dat die brand is gesticht. Het incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Duizenden inwoners zaten toen dagenlang zonder stroom na gelijkaardige brandstichtingen. Speurders vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Onderzoek zal moeten duidelijk maken of dat nu ook het geval is. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Als tiener maakte Origi al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België, waarin hij 3 keer kon scoren. En ook op clubniveau was Origi succesvol. Met Liverpool won hij onder andere de Champions League en ook de Engelse landstitel. Origi is 31 en zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Vanavond is er nog kans op buien, vooral in het oosten. Daarna droger bij temperaturen vannacht tussen 8 en 12 graden. Morgen start ook droog met enkele opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond opnieuw buien bij 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en vrij fris. Vanaf het weekend wel droger en ook warmer. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is opnieuw protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn 2500 betogers aanwezig. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Thank you.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info in voorwaarden op carglass.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De protestmars in Brussel is uiteindelijk toch uitgedraaid op relletjes. Aan het Centraal Station gooiden gemaskerde betogers met allerlei voorwerpen naar de politie. Zoals stenen, eieren, vuurwerk en verkeersborden. De politie heeft een waterkanon ingezet om de betogers uiteen te drijven. Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week, donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Dat zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
1: Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer een werkteller voor na te gaan hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. Tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van oké, hoe doe ik het op dat vlak? In het najaar gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. En na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren.
0: In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die over de landsgrenzen heen gaat. Anne Berger van de federale politie.
2: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
0: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Vooraf was er al kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen zouden worden gehoord. In een rapport van de Spaanse ombudsman wordt het aantal slachtoffers geschat op meer dan 400.000, gespreid over tientallen jaren. Dat misbruik is pas recent echt aan het licht gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al jarenlang onder die naam verkocht, alleen in ons land niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Borne. Vanavond is er nog kans op enkele buien, daarna droger bij temperaturen vannacht van minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris, nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ex Jos hier al wonen, ze schat?
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: In Moskoopman.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Hiroel aan het Centraal Station in Brussel.
1: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaartplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
0: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontig en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
2: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
0: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

gezegd, Christine. Alleen wat dwaze woorden, gezocht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je dierf mezelfs niet eens.

die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven. Ik weet, je voelt nu spijt

0: 9 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
3: Il y a des enfants qui meurent.
4: Que c'est quelque chose de quotidien, que c'est quelque chose de banal.
2: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Franse, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
5: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe 6e generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het parquet van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontig en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parquet zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
1: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
2: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven, dat zelfs nog precies of mijn moeder is gestorven.
3: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb er moeilijk mee.
0: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
4: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
0: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Sami loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sami, met je ogen, Sami op de vlucht? Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, want daar is de blauwe lucht. Sami loopt niet zo verlegen.

0: heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
1: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten aan brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
2: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

in een grimmig hondenweer. Want je verstart zoals je naar me staart, je droomt je dromen stuk, omdat je bang bent voor

0: middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig, omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land. Onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
3: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
0: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld. 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden. Maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianne. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Lianne, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
3: Il y a des enfants qui meurent.
4: C'est quelque chose de quotidien, que c'est quelque chose de banal.
2: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Lianne was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Lianne.
0: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Planka die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door, alsjeblieft.

is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olie.